0: Periode en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al jaren vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. In de Amerikaanse plaats Biddeford is gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer te vluchten bij een verkeerscontrole, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het een Amerikaans schip aangevallen. Dat wordt niet door de Amerikanen bevestigd. Wel melden de Emiraten dat 2 van hun schepen zijn aangevallen in de straat van Hormuz. Het weer. De komende dag wisselen zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist. Kijk op lucas.nl. Lucas met een O.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt dat twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Een Amerikaanse rechter vindt dat bij de omstreden schikking tussen president Trump en de Belastingdienst misbruik is gemaakt van het rechtssysteem. Volgens haar gebruikte Trump de rechtszaak die aan de schikking vooraf ging om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Passer, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer. Flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar af vandaag. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren bij Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus, waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. In de Amerikaanse plaats Biddeford hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer in een auto te vluchten van een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Het weer: flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar vandaag af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor

Hastanede tutuklar.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl. Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort, een naam om te onthouden.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 7 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Het water in de rivieren staat bijzonder laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. Ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. En verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. In Frankrijk zijn twee verdachten opgepakt voor de natuurbrand bij Parijs. Dat heeft de Franse minister voor Binnenlandse Zaken gezegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle, ziet verslaggever Joris van Poppel in Fontainebleau bij Parijs.
4: Buiten in die brandlucht wordt hard gewerkt. Er wordt hier van alles ingezet. Blusvoertuigen, vliegtuigen, helikopters. Een vijfde van het gebied staat in brand.
3: De brandweer denkt dat het blussen misschien nog weken kan duren. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, dicht tussen Parijs en Dijon. Een brand heeft vannacht een voormalige kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant in de as gelegd. Niemand raakte gewond en het vuur is onder controle. De brandweer bestreed het vuur met 3 hoogwerkers en 8 tankauto's spuiten. De kringloopwinkel in Veldhoven was al een tijdje dicht. In de Amerikaanse plaats Biddeford in de staat Maine hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent.
5: No ICE, no KKK, no fascist USA. No ICE. Justice.
6: When do we want it?
5: Now.
6: When do we want it?
5: Justice.
3: Volgens de autoriteiten probeert het slachtoffer in een auto te vluchten voor een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Het weer, flinke zonnige periode, afgewisseld door wat wolkenvelden. Het wordt 26 graden in het noorden, mogelijk 33 in het zuiden en in het zuidoosten. Tegen de avond een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Bo.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Bodegraven en de Meer een 4 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam Feyenoord en Knoop de Brechtseplein 6 kilometer file. Door werkzaamheden 20 minuten vertraging. En op de A20 Hoek van Holland Gouda bij Moordrecht 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
9: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
10: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
11: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
12: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
1: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Met muziek

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het doelen in Bahrein aangevallen en twee schepen in de straat van Hormuz. Rijkswaterstaat noemt de lage waterstand in de rivieren uitzonderlijk, zo vroeg in de zomer. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor de scheepvaart. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Het weer zonnige periode afgewisseld door wat wolkenvelden. Het wordt 26 graden in het noorden en mogelijk 33 graden in het zuiden.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 4 kilometer file tussen Hoofddorp Zuid en Schiphol. De vertraging is een kwartier. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reewijk en Nieuwebrug 5 kilometer file, 10 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam tussen Rotterdam-Feyenoord en Terbrechtseplein 6 kilometer file. Door de werkzaamheden op de A20 een kwartier vertraging.
1: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 8 uur.
6: Dorald Megens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest. Dat meldt de Franse tv-zender BFM TV. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt. De politie heeft aanwijzingen dat de brand is aangestoken, vertelt verslaggever Joris van Poppel.
7: De eerste bosbrand die zondagmiddag ontstond, daar zijn op 10 plekken zijn sporen gevonden van het begin van die brand. Binnen een straal van een kilometer, dat is een heel klein gebied. En dat is wel opmerkelijk dat er op zoveel verschillende plekken tegelijkertijd branden ontstaan.
6: Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het 2 schepen aangevallen in de straat van Hormuz. De Emiraten zeggen dat het om 2 van hun schepen ging. 1 opvarende is gedood. Het water in rivieren staat erg laag en dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Deze onderzoeker legt uit dat het te maken heeft met de warmte en het droge voorjaar.
8: Ze hebben heel weinig neerslag gezien. Heel veel verdamping, zo'n 4 of 5 mm per dag. Dat betekent dat de wintersneeuw, dus de niet-permanente sneeuw in Zwitserland, eigenlijk al heel vroeg gesmolten is dit voorjaar. En bij elkaar is er dus heel veel minder water dat door de rivieren afgevoerd kan worden.
6: De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen liggen nog in het ziekenhuis. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. Hoe de brand kon ontstaan blijft onduidelijk. Het weer veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En vannacht dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bo.
9: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep 7 kilometer file. Tussen Rijswijk en Knoop het Ketelplein nog eens 7 kilometer erbij. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 5 kilometer file. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam Feyenoord en Knoop het Terbrechtseplein 5 kilometer file. Door werkzaamheden een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
11: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
14: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
4: Dit is Bo.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen knooppunt Ketelplein en Ypenburg 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 5 kilometer file. A16 Breda richting Rotterdam door de werkzaamheden op de A20 bij Terbrechtseplein 8 kilometer file. De vertraging is nu een half uur. En op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 9 uur.
4: Dooral Megens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau. En gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen zijn gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Correspondent Mustafa Margadi legt uit waarom mensen daarheen vluchten.
5: Op 1 nooduitgang bij de toiletten hing een bordje dat alleen personeel daar doorheen mocht. Mogelijk raakten daar veel mensen door verward en liepen ze de deur ernaast in van de toiletten en liepen daar vast.
4: Op de plek van de ramp worden bloemen neergelegd. Iran en de VS hebben voor de 3e nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het 2 schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Het water in de rivieren in Nederland staat erg laag. En dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. Het zorgt voor problemen bij Nederlanders die met de boot weg willen. Zoals deze vrouw in de Rijn bij Lobith.
6: We hadden graag op vakantie gewild en houdt gewoon op.
7: Dat gaat nu niet?
6: Nee, dat gaat niet. We kunnen achter de boot kunnen gewoon staan. Zo laag, ja.
7: Vakantieplannen aanpassen?
6: Ja, ja. We passen ons aan naar het klimaat. Ja.
4: De weersverwachting, veel zon, ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag staat tussen Knoopend Ketelplein en Den Haag-Ippenburg 12 kilometer file. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoopend Ridderkerk en Knoopend Terbrechtseplein 7 kilometer file. De vertraging is 40 minuten. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Knoopend Terbrechtseplein 5 kilometer file. En 10 minuten vertraging op de N11 Bodegraven richting Leiden tussen Hazerswoude-Dorp en Zoeterwoude-Wijpoort 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie. De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten. En gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Van 9 tot 10, Bo Ochtendshow.
12: Muziek, meer informatie.

0: had ooit een hele grote hit met This Old House. Komt met als Tom Jones uit het Engelse Wales. En de muziek die ligt wel. Oh, Julie. Een hele leuke hit uit 1982. En wat een lekker begin van een ochtendshow. Toch? De ochtendshow op deze dinsdag. Goedemorgen, Willem.
1: Een hele goede morgen, Herman. Ik ben nog een beetje de tafels en stoelen recht te zetten. Want als je met zo'n rock'n'roll begint, dan kan je niet stil blijven zitten.
0: Dan heb je ruimte nodig.
1: En die heb ik, Herman. En weet je wat nou echt zo mooi is?
0: Willem.
1: Dan kom je hier vanmorgen binnen en dan zie je, het is stil aan
0: dood
1: de overkant. Het is zo stil, ja. En er zijn er twee van die diehards. Dat zijn Herman en Willem. En die zitten gewoon in de studio voor de dinsdagochtendshow. En zoeken naar de pareltjes. En die zijn er vandaag weer, want die gaan we lekker draaien. Zeker weten, mensen. Blijf luisteren.
0: We gaan heerlijke muziek draaien op deze dinsdag. En er zit echt van alles in. Van elk decennia zit er wel een plaatje in, zeg maar. 60, 70, 80, 90. Zit er allemaal in. Natuurlijk ook de jarige strakjes, de dag van vandaag en het weerbericht. Kortom, we hebben geen nieuws vandaag. Maar goed, daarvoor verwijzen ze je straks heerlijk naar de website. Dit is de ochtendshow op deze dinsdag de 14e juli. En in Frankrijk is dat een nationale feestdag. Wij gaan deze dinsdag hier in de studio ook een hele leuke feestdag maken. En dat doen we onder andere met de nieuwe van Senna. De nieuwe van Senna, zeg je. Die had toch al een hit met TikTok en een Donnie. Ja, maar ze is nou met Sven Versteeg aan de slag gegaan. Sven Versteeg, die ken je wel van Blikkendag. En die hebben een plaat gemaakt en dat heet Vuurwerk. Nou, die willen we hier natuurlijk niet onthouden.

0: Van den Berg, Herman Meijvoog, Corné de Vries, Jan Berg.
1: Van maandag tot vrijdag.
0: Dit is de ochtendshow. Boot Agenda.
2: Natuurlijk de dinsdag, dat is niet alleen de Herman en Willemdag, maar het is natuurlijk ook natuurlijk het bekende verhaal, de Reuringdag. In Noordwijk, Noordwijkhout en natuurlijk de Silk is het weer het bekende verhaal. En het bekende verhaal is in Noordwijk het sportcomplex, de Duinwetering. In Noordwijkhout is het het Hescodonk. En wel aan de achterkant van het gebouw de Maasgaarde aan de Dr. Poelslaan. En de Reuring, ach, dat duurt wel tot 3:30. We kunnen spelletjes doen, je kan wat praten, je kan sporten, je kan heel veel dingen doen of gewoon een krantje lezen met een bak koffie erbij of een kopje thee. Ook vandaag rond 12:30 is de maaltijd. Dat is in Noordwijk Hollandse Pot, oftewel AGV. In Noordwijkhout serveert
3: men aardappelen, groenten en vlees. AGV.
2: Ik dacht dat het een voetbalclub was. Maar
3: dat is AGOVV.
2: Maar laten we maar iets anders. Maar helemaal bedankt. Bedankt aardappelen, groenten en vlees. Nou mensen, bij deze nog een keer. En dan gaan we naar Noordwijkhout. Daar serveert men chili con carne. En dat is één restrictie of één voorwaarde. Je moet je wel van tevoren aanmelden bij Els Trocht. Om maar 06-50-61-01-35. Reuring in Noordwijk, Noordwijkhout en de Zilk. En doe gezellig mee.
3: Ja, dat is eigenlijk ons grootste advies wat we kunnen geven. Ga gezellig meedoen in Noordwijkerhout of in Noordwijk. Dan gaan wij terug naar de jaren 60. We gaan een plaatje draaien van de jaren 60. Toen had je natuurlijk de Beatles en je had ook bands eromheen die wat hardere muziek draaiden. Zoals The Who bijvoorbeeld of The Kinks. Maar The Kinks behoorlijk toonaangevend hoor. Ray Davis, Dave Davis. En midden in de jaren 60 hadden ze een fantastische hit met Sunny Afternoon. Dat heeft niks met het weerbericht te maken hoor. Maar

0: En zo komen we dan bij een van de vaste rubrieken van de ochtendshow. Elke dag weer. En ook zo vandaag, die 14e juli. En ik heb even wat namen voor je op een rijtje gezet van mensen die vroeger ooit eens een beetje naam hebben gemaakt. In 1948 bijvoorbeeld op deze dag werd geboren ene Edvard Niesing. Hij was een Nederlands radio- en televisiepresentator. Deed hij bij de AVRO en bij de KRO. En later werd hij ook nog eens programmaleider bij Radio Noordzee Nationaal. Jawel. En hij werd het gezicht van RTL Nieuws. En thans zit hij met regelmaat op de tram in Den Haag. Wat is je trambestuurder? Wouter Bos, die is geboren 14 juli 1963. En hij werd politicus, Nederlands politicus bij de Partij van de Arbeid. Wat zeg ik? Hij werd minister van Financiën. En dan heb je wat in de melk te brokkelen, hoor. En zeker als je in een kabinet zit met Balkenende. Dat is Edward Balkenende 4. En ja, de heren konden niet zo lekker overweg, want het heeft ook niet zo al te lang geduurd. Een aanrader is natuurlijk Christel de Laat. Zij werd geboren op 14 juli 1966 en ik heb ooit een voorstelling van haar gezien. En ik zei het al, een aanrader, want je krijgt comedie van de bovenste plank. Zij is dus jarig vandaag en ik hoop dat ze dat ontzettend leuk gaat vieren. 1966, dan is ze net zo oud als de plaat van Waterloo. Althans, die van de Kings, dan die afternoon, ja. Het is feest in Zweden, want Victoria, de kroonprinses van Zweden, die is 14 juli 1977 geboren. Dus daar gaan de vlaggen uit. En de laatste, Willem, is voor jou.
1: Ja, dat is misschien niet direct de bekende, want hij heet Milou als artiestennaam. Zijn echte naam is Jonathan Ivo Kelly van den Broeden. Nou, alleen dan is dat moeten één... Ja, land zijn. Dat is België. En inderdaad, daar komt deze jongeman vandaan. En hij heeft ook een award gehaald. Het is inderdaad bij de meeste mensen niet zo bekend. Voor mij en Gauw is ook niet zo. Maar hij heeft gemaakt You and Me. En dan nog In the Pocket.

0: de verjaardagen van het eigen lijstje. Want die komen er dan altijd achteraan natuurlijk. En je moet maar eventjes kijken of je mensen dat hierin herkent. Gisteren was het de 13e juli. Huig van Duin, een oud buurman van me. Ja, oud kun je dus zeggen. 79 geworden, Huig. Kerel, gefeliciteerd. En ik hoop dat je een hele leuke verjaardag hebt gehad. En Pieter Verkade, jawel, de zoon van Sjaak. Onze eigen verslaggever, zeg maar. 30, dus dat is een mijlpaal. En dan is het dinsdag de 14e. Dan is het de nationale feestdag in Frankrijk natuurlijk. Maar goed, het is ook feest voor Remco Paardenkoper. Die is jarig vandaag en ik hoop dat hij een ontzettend leuke verjaardag viert. En deze moet je ook dan wel kennen, Willem. Ene meneer Kokju.
1: Ja, die ken ik zeker nog. Ik hoor weinig van hem, ik zie hem weinig. Maar goed, natuurlijk.
0: Hij timmert behoorlijk aan de weg hoor, bij allerlei festiviteiten waar hij zijn stem laat horen. En ja, Kokju is vandaag jarig. Dus vandaag even, denk ik, aan een bakje koffie met een appelgebakje. Woensdag 15 juli kom ik bij Leo van Houten uit. Die wordt 83. En Angelique Harteveld, jawel, die van de Visman in Leiden. 44. Donderdag de 16e. Aldert Barrenhoren. Ach, Aldert. Nog altijd in de politiek. Je kan het niet laten. En 75. Kerel. Ik hoop dat je een ontzettend leuke dag hebt. Jan van Eden, die wordt 66. Twee oud-collega's van me uit het postbanktijd. Rob Seilemaker, 62, en Charlotte Wouter, 66. Dan zaterdag de 18e. Jawel, dan heb ik wel een paar, hoor. Denise Lagerveld, die gaat 23 aantikken. En Denise, ik hoop dat je een ontzettend leuke en zonnige dag hebt. Alfons van Abschouden, jawel, die van de Peut, 59. Henriette Kors, 67. En ja, zo'n lief. Jawel, ik heb een verjaardag zaterdag. Lennart, die wordt 48. En ook een nichtje van me, Andrea van Duivenvoorde, messenmaker. Ook zij is jarig zaterdag. En de laatste die ik heb, nou Piet, je komt er niet onderuit. Piet Alders, oud voetballer bij SJC en ja, kornuitje van me bij de opruimploeg, zeg maar, bij SJC. En ja, 71, ik hoop dat je een ontzettend leuk cadeau krijgt van je kleinkinderen.
1: En Willem, nou hij zit te popelen, want ja, hij heeft er dit keer twee. Ik blijf in de buurt, aanstaande woensdag jarig. Arnie Verrijd, met andere woorden, alvast gefeliciteerd. En natuurlijk, misschien een hele belangrijke man, mijn buurman. Dat is Huub Verrijn, die is aanstaande zaterdagjarig. En ik weet dat Huub een hele trouwe luisteraar is voor vele programma's. Huub, ook alvast gefeliciteerd bij deze aanstaande zaterdag ben je jarig. Maar goed, bij deze. Ja, Herman.
0: En dan mag je een plaatje draaien. Ja,
1: dat ga ik ook zeker doen. En ik weet dat zijn dochter van deze muziek houdt. Dat is Katrina en de Waves. Het is ook new wave muziek. En ja, wij draaien, Herman, niet het bekende nummer, maar wel het andere nummer. Love, Shine a Light. Oftewel, Katrina en de Waves.

0: muziek, meer informatie.
1: Elke werkdag van 9 tot 10.
2: Dit is Bo.
3: En Bo gaat gewoon door met, iets Nederlandstaligs. En dan gaan we straks naar het nieuws en het weer. Geen nieuws dit keer. Oh, we gaan naar het weer. Jorike Sterke, ja, dat is een van mijn vertrouwde muzieksoorten. Ik hou al van een beetje lekkere rock, een beetje Nederlandse rock. Had natuurlijk een heerlijke hit met Vette Boeren. En wat denk je, een paar weken geleden ontdekte ik op Radio Noordzee dat ze ook nog een plaat had met een cowboy in de flat.

0: en zo heb je dan geluisterd naar een hele nieuwe van Jorieke Sterke. En is het tijd voor het nieuws. Geen nieuws live voor je integraal op de zender. Want de redactie is met reces. Zijn wel thuis heel hard aan het werk. Dus je zou op de website kunnen lezen dat er 2 aanhoudingen zijn gericht bij een verkeerscontrole in Noordwijk. 2 scooterrijders. Of je zou kunnen lezen dat de Noordwijkser Houtse Kelly Houttuin is Miss Beauty of the Netherlands geworden. Nou, dat is natuurlijk zonder meer het lezen waard. Of je gaat even een voorhoud waar een scooter vast zat onder een bus van een pakketbezorger. En ja, en dan maar hopen natuurlijk dat het allemaal goed uitkomt. Maar nee, dat doen wij niet. Wij storten ons gewoon op het weer.
1: Heel goed gezegd, Herman. Dat is gewoon live. Oftewel, dat kunnen we dus gewoon lekker weer zeggen. Het is droog vandaag. Jo. Op de meeste plaatsen zondag. Dat is geen verrassing. Om 9 uur is het van noord naar zuid, let wel 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten tot oosten en is op vele plaatsen matig van kracht. Ook vanmiddag is het zonnig. De noordoostenwind blijft stevig doorwaaien en waar deze wind vanaf het water waait, wordt het maximaal 25 graden. In de rest van het land wordt het 27, 28, 29, ja, zo kan ik doorgaan tot bijna 33. En vanavond is het nog een tijd zonnig. Om 9 uur, let wel, is het nog steeds richting 24, 25 graden. In de nacht naar woensdag daalt de temperatuur naar waarde tussen 15 en 19 graden. De woensdag, ja, voor de wandelvoetballers, ik weet het niet. Sommigen zeggen 30 graden is te veel, 25 is te veel. Ach, het is wel zonnig en het is zomerweer. Er waait een matige wind uit het noordoosten. Het wordt 24 tot 25, 26 graden aan de kust. Let wel, in de zuidelijke provincies wordt het wel weer 32 graden. En tussen 12 en 3 uur schijnt de zon met zonkracht 6. Dat betekent dat je zonder bescherming in de 15 tot 25 minuten kan verbranden. En wat zegt Herman? Smeren, smeren, smeren. En wat zegt Willem? Drinken, drinken, drinken. Combineer het maar. Smeren en drinken is aanbevolen.
0: Ja, en dan heb ik nog een opmerking, Willem, want je bent zo aan het smijten met getallen. 24, 25, misschien wel 33 graden. Weet je, ik heb eens wat uitgezocht. En volgens de Universiteit van Helsinki, dat ligt in Finland, of de Berkeley National Laboratory, dat ligt in de USA, vermindert jouw en mijn denkvermogen met 2% voor elke graad boven de 25 graden Celsius. Dus wil jij voortaan een beetje voorzichtiger zijn met jouw... Ja, provocaties.
1: Nou, is het denkvermogen, hebben wij dat nog?
0: Ja, dat hebben we nog, maar dat wordt wel verrekte weinig op deze manier.
1: Dat wordt minder, hè? Oh. Met die temperatuur.
0: Ik heb het even uitgezocht.
1: Ik hou het in de gaten.
0: Gaan wij kijken naar de toestand op de weg.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Knoop het Ketelplein en Den Haag-Ypenburg 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. A16 Breda-Rotterdam tussen Ridderkerk en Knoop het Terbrechtseplein 8 kilometer file door de werkzaamheden. Op de A20 een kwartier vertraging. 10 minuten op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Terbrechtseplein 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ja, en dat moeten jullie dan wel heel snel op gaan ruimen, want ik moet vanavond naar de musical van mijn kleinzoon ergens in Barendrecht. Dus dan wil ik die puinhoop op de weg niet hebben. Dus ANWB aan het werk.
3: Dit is Bo, de omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
0: Ja, en dan ben je natuurlijk aan het rustpuntje toe. En dat rustpuntje is vandaag van Gino Vannelli. Oh. In 1973 trad hij op in het programma Brandpunt. En ik hoorde hem en ja, ik moest dat album hebben. En dat staat er ook natuurlijk. Powerful People. En daar staan nummers op zo vreselijk mooi. Onder andere deze, het rustpuntje. Jojo.

0: Agenda.
1: We gaan natuurlijk naar Noordwijk. En dan zeg ik natuurlijk, dat is de rondwandeling. Elke dinsdagavond leiden ervaren gidsen u langs de mooiste plekjes van Noordwijk binnen. U wandelt onder leiding van bevlogen gidsen met hun eigen expeditie en natuurlijk hun verhalen. Langs het meest bijzondere en unieke van de oude dorpskern. U zult zich verbazen over de vele verrassingen die Noordwijk binnen toch te bieden heeft. U kunt kiezen uit een Noord- en Zuidwandeling. Aanvang op elke dinsdag is rond 19:30. Waar? Bij de pomp aan de Voorstraat van het gemeentehuis. De duur is de wandeling ongeveer 15,5 tot 2 uur. En er wordt ongeveer 1 tot 2 kilometer gelopen. Dus bijna 2 uur. Kosten die zijn €7,50 inclusief een drankje na afloop bij Hotel Royal. Uitsluitend betaling per pin.
2: Wekelijks zoekt de muzieksamensteller in de stoffige discotheek naar uniek materiaal. En zo kunnen wij vandaag met hulp van een stofdoek en heel veel poetswerk weer luisteren naar het stofnest van de week.
3: Lieve jongen, kom eens even bij me zitten. Luister goed naar wat je moeder zegt. Jij zou altijd bij je moeder willen blijven. Maar lieve kind, daar komt iets van terecht, want tenslotte heb

0: En dan heb je dus geluisterd naar een stofnest. Ja, dat kan ik je verrust melden. Want dit komt uit 1948. En is dus, als je het allemaal bij elkaar optelt, 82 jaar oud. Jawel. Ik kreeg deze week een verzoekje van een Rien Geerlings uit het Noordwijkerhoutse. En die zei, deze moet je nou weer eens draaien. Want ja, dit zijn levenslessen natuurlijk. En ik hoop, Rien, dat jij er ook een beetje van geleerd hebt natuurlijk. Kleine kinderen worden groot. Ja, je bent zelf ook klein begonnen natuurlijk. Dit lied komt van Helena Polder. En Helena Polder was het 15e kind uit een gezin van 16 kinderen uit Amsterdam. En later maakte zij carrière. Ze bouwde een carrière op onder de naam Tante Leen. En daarmee was ze ook nog eens samen met Johnny Jordaan een aanspraak op de beste stem van de Jordaan. Op het 43e trad ze voor haar eerst op een podium. Dus ze heeft een late carrière gehad. En nadat ze de kost verdiende als schoonmaakster en garnalenpelster. Daarna zong ze voor de gasten in de kroeg. En haar grootste hit scoorde ze in 1956 met de titel O Johnny. En dat hebben we best wel eens gedraaid. En dat was dan haar grootste hit uit 1956. Ze stopte in 1975 vanwege gezondheidsklachten en overleed in 1992. Ze werd 80 jaar.
1: Ja, Herman, je zegt, heb kunnen luisteren, maar ik heb ook kunnen zien hoe jij die tango doet. Gelukkig hebben we hier geen camera, maar je bent het nog niet helemaal verleerd. Maar bij deze, mijn complimenten, ik heb het mogen aanschouwen. Maar goed, we gaan naar een serieuze.
0: Ik heb je wel uit te leggen thuis.
1: Ja, dat denk ik ook. Maar goed, zover wil ik niet gaan. We gaan naar Simply Red. Simply Red, natuurlijk, de naam zegt het al, rood. Hij hield van Liverpool. De jongen had rood haar. En dan denk je aan New Wave. En dan denk je aan Sunrise uit 2003.

0: dag van vandaag.
1: De dag van vandaag, 14 juli 2026. En 14 juli, ja, dat is in Frankrijk een gigantische feestdag. Echt, dan moet je maar eens kijken vandaag op de Tour de France, wat die mensen daar allemaal doen. En waarom is het een feestdag? 1789 is een historische datum in Frankrijk. Het begin van de Franse revolutie tijdens het bewind van Lodewijk de 16e. De Parijzenaars bestormen de Bastille in Parijs en bevrijden 7 politieke gevangenen. En Frankrijk werd toen tijdelijk een republiek. En Frankrijk haalde op dat moment ook de guillotine uit de kast. Ja, zo'n machine waar je je kop op wil leggen en die hem er dan zo radicaal afsnijdt. Uitgevonden al in de 13e eeuw, maar die stond al een poosje in de kast hoor. En die Fransen, ja, die vergeten niet gauw. Alfred Nobel, 14 juli 1867, vertoont hij zijn uitvinding. Hij geeft een demonstratie wat je met dynamiet allemaal kan doen. In 1933 wordt in Duitsland alle politieke partijen verboden. Behalve natuurlijk de NSDAP van ene meneer Adolf, achternaam Hitler. En in 1937 oprichting van de hockeyclub s-Hertogenbosch. En dat is best een bolwerk hoor, want daar wordt ontzettend goed gehockeyd. En op 14 juli 1964, nou hoe kan het mooier hè, 14 juli, Franse Nationale Feestdag. De Franse wielrenner Jacques Anquetil, die maakt voor de 5e keer, schrijft hij de Ronde van Frankrijk op zijn naam. Deze vond ik wel heel opvallend. 14 juli 1969. Salvadoraanse troepen vallen Honduras binnen. En wat betekent dat? Dat betekent het begin van de zesdaagse voetbaloorlog. Nooit van gehoord.
2: Nee, dat is echt nieuws.
1: Echt iets voor meneer Infantino.
2: Zoiets, ja.
1: Dan op 14 juli 2016, dat is 10 jaar geleden, rijdt er niet zo'n vrachtauto in op het publiek dat naar het vuurwerk staat te kijken. In verband met die nationale feestdag. En er vallen 86 doden. Het blijkt om een aanslag te gaan die enkele dagen later door de Islamitische Staat wordt opgeëist. En dan dit nieuwtje, Willem. Ik ga de vraag stellen. 2024, 14 juli. Spanje voetbalt tegen, in de finale van de Europa Cup tegen Engeland. Wie wint?
2: Spanje.
1: Oh, dat weet je?
2: Tuurlijk.
1: Oh, ik heb het niet toegestuurd natuurlijk.
2: Nee, je hebt niet toegestuurd. Je zou het doen.
1: Maar je hebt het goed hoor. Je gaat naar de volgende ronde.
2: Dankjewel.
1: Dit was de dag van vandaag met alle nieuwtjes van de 14e juli. Morgen de 15e juli met Sjaak van der Bellen natuurlijk. Maar dat is morgen pas in de ochtendshow. Willem.
2: Ja. Ik heb mijn koffie verdiend. Dat heb ik deze. Maar we gaan naar een Nederlandse zanger. Dat is Rutger van Barneveld. Hij was even uit de desbetreffende muziekwereld en hij heeft weer in 2026 een nieuwe single gemaakt. Dat is Zwoele Zomernachten.
1: En die staat op een eerste plaats, hè? Dus hij scoort.
2: Mooi,
1: hè?
2: Man uit Tiel denkt, hey, dat moet ik doen.
1: Griekse geluiden, sirtakis, bazooka's. Nu de gegrilde gerechten nog.

0: de algoritme.
1: Ja, we gaan naar een heel leuk nummer, hè? De Spokkie-Tokkie. Ja, dat zingt gewoon, hè?
0: Hokie-Tokkie-Pianissie, maar dan iets anders.
1: Ja, dat was onze vriend uit Delft, hè? Ja, Nico Haak en de Petitiehuis.
0: Hé, maar we gaan er een eind aan maken. We wensen alle mensen natuurlijk een ontzettend fijne dag. Ja, aan het weer zal het niet liggen, Willem.
1: Nee, zeker niet.
0: Toch?
1: Ik mag niet meer tellen.
0: En we verwijzen je graag morgen als er weer een nieuwe ochtendshow is. Dan met
2: Sjaak van den Berg.
0: En dan zal donderdag Jan Bergen doen. En vrijdag is Corné de Vries de Sjaak. Want die mag de hele serie af gaan sluiten. En dan gaat hij maandag weer opstarten natuurlijk. Wij zijn de volgende dinsdag weer, Willem.
1: Tuurlijk. IJzerbedendienden zeggen we maar. Voorlopig ziet het goed uit. Hoewel, richting weekend, druppeltje regen gaat vallen.
0: Juist. Nou, wensen jullie allemaal een hele fijne week. Ga ervan genieten. En luister ook nog even naar de Everly Brothers die hierna komen. Tot de volgende keer.

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 10 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. In Rusland is de Russische divisie van AkzoNobel onder staatstoezicht geplaatst. Volgens de Nederlandse verffabrikant gaat het om een tijdelijke maatregel. Gevolg zou zijn dat fabrieken voorlopig worden bestuurd door de Russische overheid. AkzoNobel zegt dat het niet wordt genationaliseerd. AkzoNobel maakte in Rusland altijd verf voor consumenten en zogenoemde coating voor voertuigen. Het maken van die coating zou sinds de Russische inval in Oekraïne grotendeels zijn stopgezet. En ook werd de Russische tak losgezet van de rest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen raakten gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, vermoedelijk omdat ze dachten dat ze op weg waren naar de uitgang. Het café in de Thaise hoofdstad is helemaal verwoest. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Het water in de rivieren staat erg laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog meer zullen dalen. Het weer, veel zon, maar af en toe ook wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bo.
7: Van de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
10: Start de motor, de boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl voor echte kleine boeren en truckers.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
12: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 11 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. Zowel de jeugdorganisaties zelf als verschillende specialisten die Trouw en Investico spraken vinden dat heel onwenselijk. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met rode verf. Bij een deel van de stenen blijft de verf waarschijnlijk te zien, zegt de directeur van de stichting achter de begraafplaats. Mogelijk moeten de stenen vervangen worden. Er stonden teksten op die gericht waren aan de presidenten van Rusland en Oekraïne. Volgens RTV Utrecht komt de dader mogelijk uit de rechtsextremistische hoek. Er is nog niemand aangehouden. De divisie van AkzoNobel in Rusland is onder staatstoezicht geplaatst. Het zou een tijdelijke maatregel zijn. AkzoNobel denkt niet dat het bedrijf wordt genationaliseerd. De verffabrikant koppelde de Russische divisie al los van de rest van het bedrijf na de Russische inval in Oekraïne. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
10: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Dit is Bo.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
11: Come on, shake your body, baby, do that conga. I know you can't control yourself anymore.

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaer Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaerslaapcomfort.nl.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaer. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaer Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 12 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. De gemeente Kerkrade is bezig met het saneren van 55 historische mijnschachten in de stad. De gemeente hoopt zo te voorkomen dat huizen in de toekomst verzakken. De kolenmijnen zijn aangelegd in 1800 en zijn daarmee een stuk ouder dan de grote mijnen uit de 20e eeuw. De oudere mijnen liggen minder diep en zijn ook minder goed achtergelaten, waardoor er kans is op instorting of verzakking. Het saneren gaat waarschijnlijk jaren duren. Om de mijnschachten op te sporen gebruikt de gemeente Kerkrade oude kaarten die nog in opdracht van Napoleon zijn gemaakt. De Noorse kroonprinses Mette-Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette-Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Bij een transport van Duitsland naar Frankrijk is 20.000 kilo kaas verdwenen. De politie onderzoekt nog wat er is gebeurd. De vracht met Emmentaler kaas zou vanuit een fabriek in Beieren naar Frankrijk worden vervoerd, maar is nooit aangekomen. Het transportbedrijf was geregeld via een online platform. De schade is zo'n 80.000 euro. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
8: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
9: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
8: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
10: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 1 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het enorme datacenter van Microsoft in Noord-Holland gebruikt ongeveer 1% van alle stroom in Nederland. Dat blijkt uit gegevens die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland openbaar heeft gemaakt. Het is voor het eerst dat duidelijk wordt hoeveel elektriciteit een van de grootste datacenters in Nederland verbruikt. Google houdt het stroomverbruik van twee andere grote datacenters geheim. In december meldde het CBS dat alle datacenters in Nederland verantwoordelijk zijn voor bijna 5% van het stroomverbruik. Dat is bijna net zoveel als 2 miljoen woningen. 12 Amerikaanse staten proberen via de rechter de overname van Warner Brothers Discovery door concurrent Paramount Skydance tegen te houden. De staten zeggen dat door de overname een mediagigant ontstaat die de prijzen voor tv- en filmconsumenten kan verhogen en dat concurrentie tussen de bedrijven juist nodig is om de industrie betaalbaar en toegankelijk te houden. Vorige maand werd bekend dat het Amerikaanse ministerie van Justitie geen bezwaren heeft tegen de mega-overname, ter waarde van $110 miljard. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met leuzen tegen de presidenten van Rusland en Oekraïne. De stichting vreest dat bij een aantal stenen de verf waarschijnlijk te zien blijft en mogelijk moeten die vervangen worden. De Noorse kroonprinses Mette-Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette-Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en de mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Het weer zonnig, maar er zijn ook wolken. Het wordt 26 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw erg warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
4: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 2 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft hij geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige Duitser. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. Ook worden nog 6 mensen vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar volgens Belgische media ontstond niet lang daarna door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. Zo'n 200 bouwvakkers zijn geëvacueerd. In de liftkokers heeft de brandweer verschillende lichamen aangetroffen. Het zogeheten oxygebouw in het centrum van Brussel is niet bewoond. Er moeten kantoren, appartementen en een hotel inkomen. De waterschappen in Nederland willen strengere Europese regels voor het verdelen van rivierwater. Doordat Nederland helemaal aan het einde van het stroomgebied ligt, kunnen andere landen hun waterproblemen verplaatsen naar Nederland. In hete, droge zomers moet ieder land een manier vinden om om te gaan met de beschikbare hoeveelheid water. Zo vermoedt Rijkswaterstaat nu al dat Zwitserland water achterhoudt voor eigen gebruik. Per rivier zijn er al regels gemaakt, maar dat vinden de waterschappen niet genoeg. Zij pleiten voor meer Europese afspraken. 12 Amerikaanse staten komen in het geweer tegen een overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance. Ze vrezen een mediaoorlog die het tv en mediamonoloog die het film en tv kijken voor consumenten duurder maakt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie had vorige maand geen bezwaar tegen een overname. Het weer zonnig en warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw erg warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
9: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
12: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? En blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
13: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
14: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
15: Dit is Bo,
16: de omroep van de Bollenstreek.
15: Met muziek

0: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 3 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. 6 mensen worden vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar niet lang daarna ontstond door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. In de liftkokers heeft de brand weer verschillende lichamen aangetroffen. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft de man geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige man. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. In Noorwegen is Marius Borg Høbu vrijgelaten uit de gevangenis. De oudste zoon van kroonprinses Mette Marit mag zijn voorarrest met een enkel band thuis uitzitten. Dat duurt nog zo'n 4 weken. Høbu is veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor verkrachtingen en geweld tegen een ex-vriendin. Maar dat vonnis is nog niet definitief. De rechter besloot gisteren dat de kans op herhaling klein is en daarom mag hij de komende 4 weken thuis uitzitten. Zijn moeder, Mette Marit, mocht vandaag het ziekenhuis verlaten na een longtransplantatie. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer zonnig en warm, 29 graden in het noorden, 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
5: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
6: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
1: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

verdrongen. De nacht wordt uitgewist in een doolhof van emoties. Is de tijd voorbij gegaan?

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 4 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De rechtbank laat het verbod op de overname van het bedrijf achter DigiD in stand. Staatssecretaris Aerts had de overname door een Amerikaans bedrijf verboden, omdat DigiD daardoor in buitenlandse handen zou vallen. Het bedrijf Solvinity, dat DigiD beheert, had een kort geding aangespannen, in de hoop dat de rechtbank de beslissing van de staatssecretaris zou schorsen. Maar de rechter laat het verbod dus in stand. Twee voormalige ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn ook in hoger beroep veroordeeld voor onder meer oplichting, omkoping en witwassen. Ze regelden bijvoorbeeld dat een bevriende aannemer werkzaamheden voor de gemeente kon uitvoeren. Via nepfacturen werden hoge bedragen betaald. De ambtenaren werden daarvoor beloond met geld, 22 racefietsen en een groot aantal horloges. De schade voor de gemeente Rotterdam was zo'n 2 miljoen euro. De ambtenaren krijgen celstraffen van 3 en 6 maanden. Dat is lager dan de eerder opgelegde straf. En ook de aannemer moet enkele maanden de cel in. Een man van 54 uit Roosendaal is opgepakt voor het in brand steken van strandhuisjes in Wijk aan Zee. Daarbij werden vorige week 5 strandhuisjes verwoest en 1 iemand raakte gewond. Over een motief voor de brandstichting is niets bekendgemaakt. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer dan nog warm en zonnig. Het is 26 graden in het noorden tot lokaal 32. In het zuiden, op de Waddeneilanden, is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Voor Nieuw-Vennep is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 5 minuten vertraging. Daardoor is het ook druk op de N11, Bodegraven richting Leiden. Tussen Hazerswoude-Dorp en de aansluiting met de A4... 2 kilometer file met een kwartier op onthoud. Dan naar de A4, Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Benelux 1.5 uur vertraging. De A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein 7 kilometer file met 20 minuten op onthoud. De A20, Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht 1 kwartiertje extra reistijd. En de andere kant op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 25 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
7: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Start de motor. De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
12: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
13: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 120 kilometer file. De meeste vertraging heb je nu op de A4, Amsterdam richting Rotterdam. Voor knooppunt Ketelplein doe je er een half uur langer over. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam staat bij knooppunt Prins Klausplein een kapotte vrachtauto. Hierdoor heb je 10 minuten vertraging. Dan naar de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein doe je er 25 minuten langer over. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A20. Dan de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Voor knooppunt Terbrechtseplein 25 minuten vertraging door die wegwerkzaamheden. En tot slot de N11 Bodegraven richting Leiden. Tussen Hazerswoude-Dorp en de aansluiting met de A4 35 minuten vertraging door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
3: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong, Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 5 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de twee brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zijn de branden wel ingedamd, maar is er nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om moeilijk bereikbare delen van het bos van Fontainebleau te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Solvinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. 2 hoofdverdachten van de roof van kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs zeggen niet te weten wie de opdrachtgever was. Dat blijkt uit verhoren die de krant Le Monde heeft ingezien. De verdachten zijn een illegale taxichauffeur en een werkloze man. Ze werden een week na de roof in oktober aangehouden en bekenden al snel wat ze hadden gedaan. Ze hadden vitrines in het Louvre ingeslagen en gingen er met een miljoenenbuit vandoor. Beide mannen zeiden dat ze enkele dagen voor de roof zijn benaderd door een opdrachtgever. Zijn naam willen ze niet noemen, uit angst voor wraak. 2 gemeenteambtenaren die zich lieten omkopen moeten 3 en 6 maanden de cel in. Dat is in hoger beroep besloten. Ze werkten bij de gemeente Rotterdam en maakten zich schuldig aan oplichting, omkoping en witwassen. In totaal voor zo'n 2 miljoen euro. Ook een betrokken aannemer moet enkele maanden de cel in. Het weer warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. De komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bo.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio heb je vertraging op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen Delft en Rijswijk ligt er rommel op de weg. De linkerrijstrook is hierdoor dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen knooppunt Hoflied en Den Haag-Zuid 25 minuten oponthoud. Op de A12 richting Den Haag, tussen Houten-Oost en Harmelen 20 minuten vertraging. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 9 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden. En dan op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten vertraging. En tot slot de N11 Bodegraven richting Leiden. Tussen Alphen aan de Rijn en de aansluiting met de A4 20 minuten vertraging door een ongeluk. Maar de weg is wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk en dat merk je vooral bij Rotterdam. De meeste vertraging heb je dan nu op de A4, Amsterdam richting Rotterdam. Voor knooppunt Ketelplein 30 kilometer file met 50 minuten op onthoud. Op de A12 Utrecht richting Den Haag voor knooppunt Prins Klausplein 10 minuten op onthoud. Dan naar de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein door wegwerkzaamheden een half uur vertraging. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht een kwartiertje extra. En tot slot op de N209 Hazerswoude richting Rotterdam tussen Koudekerk aan de Rijn en Hazerswoude Dorp een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Bo.
1: De Omroep van de Bollenstreek.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 6 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de twee brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. De branden zijn wel ingedamd, maar er is nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om de moeilijk bereikbare delen van het bos te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op de stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. Ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel en Paul Sexa. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route in het bergachtige Centraal Massief opnieuw te maken met temperaturen van boven de 30 graden. Het weer hier, warm en zonnig, 26 tot lokaal 32 graden. Op de Wadden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bo.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Roelof Arendsveen en Den Haag-Zuid 24 kilometer file met een half uur op onthoud. Van de A16 Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 50 minuten op onthoud. Dat komt door de wegwerkzaamheden aan de A20. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland, tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein doet er 10 minuten langer over. En tot slot de N209 Hazeswoude richting Rotterdam, tussen het industriegebied Hoefweg Zuid en Bergsenhoek Noord 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
6: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
1: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een brand in Brussel zijn 5 mensen omgekomen. Naar 1 persoon wordt nog gezocht. Het pand wordt gerenoveerd. Bij de brand kwamen 2 liften naar beneden. De slachtoffers zaten daarin. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zijn de branden ingedamd, maar nog niet onder controle. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan omdat mensen minder rekening houden met elkaar. Reizigersorganisatie Rover juicht de aanpassing toe. Het weer, het is rond de 30 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20. Morgen opnieuw warm en ook weer rond de 30 graden.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De files lossen nu snel op. De meeste vertraging heb je nog op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 8 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden op de A20. En verder staat het nog vast op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Zoeterwoude Rijndijk en Rijswijk Plaspoelpolder een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 7 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de brand in een gebouw dat gerenoveerd werd in Brussel zijn 6 mensen om het leven gekomen. Het gaat om de 6 mensen die vermist werden. De brand was vanochtend al snel onder controle, maar nieuw geïnstalleerde liften zijn naar beneden gestort. De 6 dodelijke slachtoffers zaten vast in de liftschachten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Belgische koning Philippe en premier Bart de Wever hebben de plaats van de brand bezocht en daar met hulpverleners gesproken. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt met de meeste verkeerscontroles. Aanleiding zijn 2 dodelijke schietpartijen in korte tijd, waarbij ICE-agenten betrokken waren, meldt CBS News. Pas als agenten extra training hebben gehad over het uitvoeren van verkeerscontroles, worden ze weer hervat. Gisteren werd een migrant van 26 doodgeschoten toen hij volgens de autoriteiten probeerde weg te rijden bij een controle. En vorige week kwam er ook een migrant om het leven bij een controle van de immigratiedienst. In de VS is al meerdere keren gedemonstreerd tegen de acties van ICE. Tijdens de coronapandemie heeft de Britse overheid voor miljarden verspild door te veel beschermingsmiddelen in te kopen. Mondkapjes en andere spullen gingen over de datum voordat ziekenhuizen ze konden gebruiken, zegt een onderzoekscommissie. De commissie vindt dat inkopers bij de overheid zich beter hadden moeten voorbereiden op noodsituaties. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route vandaag opnieuw te maken met temperaturen boven de 30 graden. En het weer in Nederland, warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten oponthoud. Dat komt door de wegwerkzaamheden aan de A20. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
8: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
9: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
13: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
3: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken van Sikkens, Sigma en Wijzonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 8 uur.
6: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Inmiddels zitten er 6 mensen vast voor de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs. Volgens justitie gaat het onder meer om een vrijwillig brandweerman die heeft toegegeven dat hij takjes en bladeren in brand heeft gestoken. Een ander zegt dat hij per ongeluk een sigaret in de natuur gooide. De branden in het bos van Fontainebleau hebben al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. De branden zijn wel ingedampt, maar nog niet onder controle, zeggen de Franse autoriteiten. Bij de brand in het centrum van Brussel zijn 6 mensen omgekomen. De brand brak vanochtend uit in een gebouw wat gerenoveerd werd. De slachtoffers, waarschijnlijk bouwvakkers, kwamen vast te zitten in een liftschacht, zegt een verslaggever van de VRT.
7: Die liften gebruikten ze voor de werken die ze daar aan het uitvoeren waren. En door de brand zijn die helemaal naar beneden gestort. De lichamen worden nu geïdentificeerd. Er wordt onderzocht of dat ook dezelfde mensen zijn als de 6 die als vermist waren opgegeven.
6: Hoe de brand in Brussel is ontstaan is nog onbekend. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon, 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet, 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer warm en zonnig, het is 26 tot lokaal nog 32 graden. Op de Waddeneilanden is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
9: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
10: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
11: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
12: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Dinsdag 14 juli en dat betekent dat Melle en ik weer 2 uurtjes op je radio zijn. Het is show 116 van de Bolle Schuur. Later vandaag hebben we het nog over een nummer waarvan ik eigenlijk het gewoon belachelijk vind dat deze nog niet in de toplijstje staat. Wat heb jij meegenomen, Melle?
1: Ik ga het hebben over hoe je heavy metal misschien wat minder heavy kan maken.
0: Oh, dat is ook lekker.
1: Ja, en een nieuw wereldrecord.
0: Zo, nou, ik ben heel erg benieuwd. En aan het einde van de show natuurlijk gewoon weer het nummer van de week. Maar eerst, Melle, hoe is het met jou?
1: Ja, goed. Goeie dag vandaag.
0: Ja? Lekker weer, scheelt ook.
1: Lekker weer, ja, wel warm. Lekker,
0: ja, is wel warm.
1: Lekker gepingpong, lekker een beetje radio voorbereid.
0: Pingpong in het warme weer.
1: Verder niet zoveel, ik heb weekend. Dus,
0: ja, nou, ook lekker,
1: zeker,
0: toch?
1: En jij?
0: Ja, mij gaat ook prima. Alleen, volgens AI wat minder. Ik heb namelijk volgens AI een beetje struggles met mijn datingsleven. Ja, hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Hier is Human van Rag & Bone Man.

0: Fireball van Pitbull.
1: Ja, Melle, ik heb mijn dieptepunt denk bereikt.
0: Je dieptepunt?
1: Ja, ik heb een dating app gedownload.
0: Oh nee, ja. dat betekent niet veel goeds meestal.
1: Nee, het betekent niet veel goeds. En het gaat ook nog niet heel denderend. Ga ik heel eerlijk in zijn. Ja, soms heb je dat. En het ligt, geloofd of niet, niet eens aan de foto's. Maar het zijn de ijsbrekers.
0: De ijsbrekers?
1: Ja, je hebt zeg maar, voor de mensen die nog nooit van ijsbrekers gehoord hebben. Op deze dating app, Hinge, heb je ijsbrekers. En dat zijn dan vragen als, laten we het hebben over. En dan puntje, puntje, puntje. Dan kun je zelf wat invullen. Of ja. Hier kun je me echt voor wakker maken. Of ik val voor je als. En het is zo ongelooflijk moeilijk om daar iets leuks op te verzinnen. Dat is echt niet te doen. Stel, jij moet even wat verzinnen op ik val voor je als. Wat ga je dan invullen?
0: Als je struikelt.
1: Nou, ik zou je wat leuks vertellen. Dat heb ik ook ingevuld.
0: Oh, dat heb jij ook
1: ingevuld. Dat heb ik ingevuld. En het mooie is, kijk, daar ga je niet heel veel dames mee fixen. Dat denk ik niet.
0: Nee, maar dat is wel gewoon humor, toch?
1: Ja, nou, dat vind ik dus ook. Maar ze hebben dus een ingebouwde AI. En die gaat je dan even haar fijn vertellen wat hij vindt van jouw antwoord.
0: Nee, want AI is lekker grappig.
1: Ja, nou, ik heb hier dus de antwoord wat AI zegt over deze reactie. Dus ik val voor je als ik struikel. En zegt AI, je antwoord mag wat meer diepgang hebben. Vertel eens, wat maakt nou dat jij struikelt? Ja, de AI zegt eigenlijk gewoon, je woordgrap heeft te weinig diepgang. En het is echt bizar dat ik al word afgewezen door AI voordat vrouwen überhaupt de kans krijgen. Get on the floor! Put your hands up! Put your hands up! Put your hands up! Put your hands up! Put your hands up!

0: Willem is a dancer van Snap. En nu heavy metal. Ik wist niet dat we zo enthousiast zouden zijn.
1: Ik ben niet heel enthousiast, moet ik zeggen.
0: Oh, nee, kijk.
1: Het is niet mijn genre.
0: Niet?
1: Nee, ik ga het je maar alvast zeggen. Het is niet mijn genre.
0: Ja, goed, het muziekgenre metal is wel wat ook veel mensen heel heftig vinden.
1: Ja, nou, dat is precies wat ik er niet leuk aan vind.
0: Nee, ja, daarom. En ik ben er dus achter gekomen hoe dat komt.
1: Oh, wat dan?
0: Nou, dat ga ik je uitleggen. Laten we eerst even luisteren hoe metal ongeveer zou moeten klinken. Dit is wel een beetje metal, weet je wel?
1: Dit is wel een beetje metal, inderdaad. Het heftige wat ik ken.
0: Ja, maar kijk, ik ben er dus achter gekomen hoe dat komt.
1: Wat dan?
0: Nou, dat heftige geluid, dat komt dus door de vele distortion die erin zit.
1: Ja.
0: Voor de mensen die het niet weten, dat is dat krakende geluid dat je hoort.
1: Ja, precies.
0: Als je dat weghaalt, zou heavy metal dus ongeveer zo klinken.
2: Let's go!
1: Ja, dit klinkt een stuk minder cool opeens.
0: Ja, toch?
1: Het is opeens een stuk minder bad genre op deze manier.
0: Maar het is wel minder heftig.
1: Oh. Dit klinkt meer als Nederlandse ska. Dit is hoe voor mij Nederlandse ska klinkt.
0: Dus eigenlijk wat jij wil zeggen is Nederlandse ska gewoon een soort niet heftige heavy metal.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Eigenlijk wel. Oké, nou goed. Dus wil je nou naar heavy metal luisteren of naar een concert en je vindt het te heftig? Vraag dan gewoon of ze de effecten uitzetten. Ja. Of luister wat anders.
1: Ja, precies. Zoals deze.

0: Post Malone, Circles.
1: Ja, soms zit je te scrollen en dan kom je iets tegen en dan denk je, hoe heb ik dit gemist? Ja, het gaat over dit fragment. Dit is Thijs Boontjes op de secret stage van Down the Rabbit Hole.
0: Oké. En die zit dan dus verstopt.
1: Ja, dit zit verstopt. En ik vind dit zo ongelooflijk vet. Ik denk dan meteen van, ik had hier ook bij willen zijn. Het is echt zo'n typisch gevalletje FOMO. Ik moest hierbij zijn. Het zijn gewoon honderden mensen die het volle borst meezingen en springen. Echt zo ongelooflijk vet. En het meest bizarre is, dit nummer bestaat dus al 2 jaar. Ik heb er nog nooit van gehoord.
0: Maar nu wel.
1: Maar nu wel. En ik vind het meteen waanzinnig. Ja, dat heb ik heel vaak met nummers. Had ik vorige week ook. Maar dit nummer, deze is speciaal. Want dit is gewoon alsof je België van het goede doel neemt. En een nummer van Goldband. En dat samenvoegt. En dat is gewoon dit nummer. Het is gewoon een kindje van de twee. En ik heb hem vandaag al 200 keer gestreamd. Dit wordt 201. Dit is Thijs Boontjes met Campari Solo.

Wat een plaat. Campari Soda van Thijs Boontjes. Ja, dit moet gewoon toch naar de top van de hitlijstjes. Al vraag ik het mij. Al vind je Cheerio's Woele Zomernachten helemaal niks. Zet deze dan een keertje aan. Staat hij binnen no time op nummer 1. De plek waar hij hoort.

0: Somebody to Love van Queen hoorde je hier bij Bo.
1: Ja, er is verschrikkelijk nieuws uit de festivalwereld.
0: Nee toch?
1: Jawel. De Zwarte Cross heeft namelijk een verbod gelegd op het nummer Baila de Gasolina van Even Serieus.
0: Van Even Serieus?
1: Ja. Even serieus. Ja, dat is echt
0: serieus?
1: Maar, ja, en veel mensen denken dat het een marketingstunt is. Andere mensen vinden het volkomen terecht, want die vinden het een grafnummer. Ik zelf vind het nergens op slaan.
0: Kijk, ik snap dat het nummer je neus uit kan komen.
1: Ja, dat snap ik ook.
0: Je kan niet een nummer gaan verbieden.
1: Nou ja, jij boekt zelf die artiest toch? Dus dan ga je toch niet zeggen van, je mag dit nummer niet draaien, lijkt mij.
0: Nee, dat inderdaad. En het is toch ook gewoon... gewoon een volk dat meestal rondloopt op de Zwarte Cross. Gewoon van, hey, bala, bala, bala,
1: ja,
0: nou,
1: precies. Ja, ja. Als in, ik vind het persoonlijk echt onzin dat ze dit verbieden aan F-Serieus. F-Serieus die zegt zelf ook, ik heb vanmiddag nog met Milan gebeld. Ja, het klinkt voor ons ook nog als een grote grap. Dus ik hoop dat het een grap blijkt en dat het allemaal gewoon door kan gaan. Maar zij zelf denken dus ook dat het gewoon echt is.
0: Maar ze zijn wel geboekt.
1: Ze zijn wel geboekt, ja. Dus Milan die zegt ook, ja, we hebben 4 keer in onze set nummer Baila de Gasolina zitten. Mogen we allemaal om gaan gooien.
0: Oké dan.
1: Arme jongens mogen nog even aan de bak. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom, vind jij dat het oké is als een festival zegt, hey, dit nummer mag je even niet draaien, als die artiest geboekt is door dat festival? Nou, zelf

0: Coming Home van Shepherd.
1: Ja, markeert ook het einde van het eerste uurtje.
0: Getsie.
1: Jammer maar helaas, maar niet getreurd, want zometeen zijn we gewoon weer terug.
0: Zometeen zijn we gewoon weer terug om een paar minuutjes over 9, dus over een kwartiertje denk ik of
1: zo. Ja, zeker. Ja, we hebben eerst nog wat reclame. We gaan vast een chippie pakken.
0: Wat muziek. Ja, lekker.
1: Zometeen hebben we natuurlijk de vraag van vandaag, hebben we het antwoord op. Stuur nog lekker je reacties in. Mag een festival een nummer voor artiesten verbieden? Ja of de nee? En waarom wel of niet?
0: Zeker. Vergeet ook niet zeker lekker een chippie te pakken. Zometeen begint de voetbal, dus dan kun je lekker de voetbal aanzetten. En dan ondertussen gewoon lekker naar ons luisteren.
1: Geluid uit van de voetbal inderdaad.
0: Ja, commentaar, dat boeit niemand.
1: Nee, precies. Volgende uur heb je ook deze onder andere. Alleen maar meer reden om te luisteren. Mark Ember met Good To Me. En je hoort deze. Sam Fender, Olivia Dean met Rain Me In. Maar niet voordat we hebben geluisterd naar I'm Your Boogeyman.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 9 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen in ruil voor een veilige en vrije doorgang die de VS schepen zou bieden. Maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij zijn plan in. De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens gaat wel door. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Sovinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. Rijkswaterstaat gaat aangifte doen tegen een automobilist die vrijdag 2 slagbomen los heeft geschroefd bij de ketelbrug tussen Lelystad en Emmeloord. Een storing veroorzaakte die middag een flinke file omdat de slagbomen niet meer omhoog gingen. 1 of meerdere automobilisten besloten niet te wachten op een monteur en besloten de slagbomen daarom zelf maar los te schroeven om er zo langs te kunnen. Rijkswaterstaat noemt de actie levensgevaarlijk. De slagbomen zijn uiteindelijk weer gerepareerd. Het weer blijft vanavond nog lang zonnig en warm met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
6: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
7: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
8: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
7: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
12: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
13: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
14: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
15: Dit is Bo,
16: de omroep van de Bollestreek.
15: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Mark Amber, Good to Be.
1: Ja, en je luistert nog steeds naar de Bolleschuur.
0: Ja, het is ondertussen zoals gewoonlijk weer een paar minuutjes over 9. En wij zijn gewoon weer lekker terug op je radio.
1: Zeker, en net vroegen we jou, vind jij ervan dat een festival een nummer verbiedt voor een artiest? Ja, de vraag die komt een beetje vanuit de Zwarte Cross. Want zij hebben Baila de Gasolina verboden. Om gewoon überhaupt helemaal te performen. Er wordt dus nergens op het terrein wordt Baila de Gasolina performed. En de vraag is eigenlijk, wat vind jij er nou van? Ik vind het absurd.
0: Ik wou zeggen, ik kan misschien voor ons beiden als radio-dj zijnde wel spreken. Je kan nummers niet verbieden voor mensen.
1: Nee, maar als in je boekt een artiest en vervolgens verbied je hun grootste nummer verbied je. Dat slaat toch echt helemaal nergens op?
0: Nee, dat vind ik bijzonder.
1: Nou goed, wij vragen dus aan jou, wat vind jij er nou van? Misschien vind jij het wel echt een verschrikkelijk nummer. En denk jij van, joh, ik vind het helemaal prima dat het nummer is verboden. Maar geef ook even goede reden waarom dat ook met andere artiesten zou mogen gebeuren.
0: Yes, je kan dat laten weten op @debolleschuur op Insta.
1: Ja, zeker. Ja, ik ben heel benieuwd waar jullie mee komen. Gaan we eerst naar Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean.

0: Loser van Roxy Dekker hier bij Bo.
1: Ja, net vroegen we jou, mag een festival een nummer voor artiesten verbieden? En ik heb heel veel reacties binnengekregen. En daar gaan we even doorheen. Chantal die zegt, ik vind dit onacceptabel. Je boekt zelf de artiest. Ze bepalen zelf wat ze draaien. Punt. En zo is het.
0: Ja, zo is het ook wel. Ik bedoel, als jij een artiest betaalt, waarom zou je dan een nummer gaan verbannen van die artiest?
1: Dat
0: is toch raar?
1: Dat slaat helemaal nergens op.
0: Zeker.
1: Maar goed.
0: Manon vindt het echt top. Nu kan ik gewoon lekker naar de Zwarte Cross zonder die kutherrie.
1: Ja, maar... ja oké. Okay. Fair, I guess. Maar ja. Als ze Oerend Hart zouden verbieden, wat zou je daar dan van vinden, Manon?
0: Ja, dat weet ik niet. Ik ben Manon niet.
1: Nee, dat is ook zo. Maar ik stel voor die vraag. Frank die zegt, ik vind het heel raar. Dit is gewoon een marketingstunt, toch? Lijkt mij ook. Hoop ik ook wel. We weten het niet. Tot slot hebben we een reactie van Quinten.
2: Hey jongens, zouden jullie voor mij misschien Baila de Gasolina kunnen draaien? Dankjewel.
1: Nou ja, wij zijn de Zwarte Cross niet. Wij verbieden hier niks.

0: The Spark, Everjack. Hier bij Om de Bo. We gaan krantje koppen.
1: Wat is er gebeurd? Wat is er aan de hand?
0: Nou, Pitbull heeft een wereldrecord gehaald.
1: Ik ben heel benieuwd. Wat staat er in de krant?
0: Nou, kijk aan. Ik ben heel benieuwd. Wat is er gebeurd?
2: Ja, we gaan weer kranten koppen. En die krantenkoppen zijn altijd zo saai. En daar brengen wij verandering in natuurlijk.
0: Zeker. Ja,
2: vandaag van de week werd het wereldrecord voor de meeste mensen met een bald cap op bij elkaar gehaald.
0: Dus op bij elkaar.
2: Ja, dus voor de mensen die niet weten, een bald cap is zeg maar een pruik, alleen dan dus zonder het haar.
0: Oh ja,
2: dus
0: ja, check.
2: Daardoor ben je zeg maar helemaal kaal.
0: Dan lijk je op Pitbull.
2: Ja, lijk je op Pitbull.
0: Om maar even zo te zeggen.
2: Ja, en dan dus de meeste mensen met zo'n kale pruik bij elkaar.
0: Oké. Okay. En hoeveel is dat aantal, weten we dat?
2: 20.000 mensen.
0: Oké, dat is echt heel veel.
2: Dat zijn er heel veel. Dat is zeg maar Sassheim en Warmond bij elkaar.
0: Ja, dat is dat is maar eens bij elkaar te krijgen.
2: Ja.
0: Daar zit een bijbehorende kop bij natuurlijk. De kop is Pitbull vestigt een wereldrecord voor grootste bijeenkomst met bald caps.
2: Ja.
0: Ja.
2: Nou ja, ik heb er een paar opties die stukken beter klinken.
0: Ja, nou, ik ben heel benieuwd.
2: Kon natuurlijk niet ontbreken. Kale koppen niet te stoppen.
0: bald move. Pitbull verbreekt wereldrecord.
2: Pitbull fans laten hun kapsel thuis.
0: Ook leuk. En 20.000... zeg ik dat goed? Ja, 20.000 mensen hebben liefdesverdriet. Ze missen haar.
2: Een hele Dalé of kale bedoeling dus.

0: Pompeii van Bastille. Ja, het is nog maar heel even. En dan is het nummer van de week hier.
1: Ja, dan is het nummer van de week weer terug.
0: Zeker, zeker. Het is nog, nog één nummertje wachten. Ga vast even klaarzitten. Het is het volgende nummer doet. Het duurt, even kijken, 3 minuut 37.
1: Dus 3 minuut 37, volle spanning voor dat nummer van de week.
0: Zeker. Pak nog even wat chippies. Gaan we verder met Marco Borsato en Ik leef niet meer voor jou.

0: Marco Borsato met Ik leef niet meer voor jou. En het gaat nu beginnen.
1: Kroontje over, aat het kroontje over of niet?
0: Dat is de verkeerde.
2: Dat is de verkeerde,
0: maar,
2: ja.
0: Maar nummer van de week, zelfde verhaal.
2: Nummer van de week, zelfde verhaal.
0: Zo betekent de goede, oké? Goed, nummer van de week, hoe werkt het? We hebben zo meteen 6 hints. Met die 6 hints gaan we één nummer proberen te raden. Ik weet niet wat het nummer is. Melle daarentegen weet dat wel. Want hij heeft het nummer van de week bedacht.
2: Ja, ik heb gewoon 6 hints in blokjes van 2. En dan daarna nog een hele mooie samenvatting. En dan daarna denk ik dat je het wel zou moeten weten.
0: Ja, zeker. Maar ja, vertel.
2: Of niet.
0: Ja, of niet, inderdaad. Vorige week had ik het finaal mis. Misschien deze week doe ik het beter. Vertel Melle, wat zijn de eerste 2 hints?
2: Ja, vandaag zoeken we een nummer uit 1982. Dat is geïnspireerd op een continent waar de schrijver nog nooit geweest was.
0: Oeh, oké. Okay. En hint nummer 2?
2: Het nummer combineert pop, rock en wereldmuziek. Als en groeide pas jaren later uit als een echte grote klassieker.
0: Duidelijk, daarmee moet je het voor nu doen. Nu eerst Shakira.

0: Whenever, Wherever van Shakira. Nummer van de week.
1: Ja, Melle heeft net de eerste twee hints van het nummer van de week al weggegeven. Maar dat betekent niet dat we al klaar zijn. De eerste twee hints waren een nummer uit 1982. Dat gaat over een continent waar de artiest zelf nog nooit is geweest. En het is een combinatie van pop, rock en wereldmuziek.
0: Helemaal waar.
1: Nu nog hints 3, 4, 5 en 6.
0: Ja, die heb ik hier.
1: Nou, vertel.
0: Ja, de band achter dit nummer bestaat uit topmuzikanten die ook voor grote artiesten hebben gespeeld, zoals bijvoorbeeld Michael Jackson.
1: Oeh, oké. Okay. En hint nummer 4?
0: Ja, in de tekst hoor je onder andere een verwijzing naar regen, bergen en een nachtelijke hemel.
1: Moet je het voor nu mee doen?

0: Bon Jovi met Always. En nog steeds het nummer van de week.
1: Nummer van de week.
2: Ja, we hebben 4 hints gehad. Dat betekent dat we nog 2 hints te gaan hebben en daarna nog een samenvatting. In principe zou je dan het nummer moeten kunnen raden. Ik heb nog geen idee. Maar dat komt misschien nog wel met deze laatste 2 hints. Dus Melle, knal ze erin.
0: Ja, de bandnaam heeft dezelfde naam als een bepaald platform waarmee je kunt gokken.
2: Is toch helemaal geen band die Unibet heet?
0: Nee, dat, niet dat ik weet in ieder geval.
2: Nee, oké. Okay, nou, prima. En de volgende?
0: En dan de laatste hint is een geluidsfragment. En dat is deze. Je hoort hier trommels.
2: Zo,
0: van een bepaald continent van deze wereld.
2: Ja, ik heb wel een idee. Mocht je het nog niet weten, het is niet erg. Er komt zo meteen een samenvatting. Maar nu eerst, I'm Out of Love van Anastasia.

0: hoorde je hier op Omroep Bo. En wij zijn nog steeds bezig met het nummer van de week.
1: Nummer van de week.
0: Ja, Melle heeft zojuist alle zes de hints gegeven. Dat was leuk, ik denk het te weten. Mocht je het nou gemist hebben, is niet erg. Hier is een samenvatting.
2: Hier is inderdaad nog een prachtige samenvatting. Vandaag in het nummer van de week zoeken we naar een wereldhit uit 1982... die zich afspeelt op een heel bijzonder continent. Opvallend genoeg was de songwriter op deze plek waarover hij schreef helemaal nog nooit geweest. De band achter de klassieker bestaat uit topmuzikanten die ook meespeelden op albums van grote wereldsterren, zoals bijvoorbeeld een Michael Jackson.
0: Zo.
2: Nou, dat is niet
0: dat
2: niks,
0: is niet niks.
2: Nee. Het nummer groeide uit tot een van de meest geliefde popklassiekers ooit en beleefde jaren zelfs een tweede leven dankzij het internet en sociale media. Ook hoorde je een geluidsfragment met lekkere trommels. Het zijn echte trommels van een bepaald continent.
0: Ja.
2: Waar dit nummer ook over gaat. Nou ja, misschien brengt dat je wel op het juiste spoor. Maar de vraag

0: Toto met Africa. Was mijn nummer van deze week.
1: En ik had hem helemaal goed.
0: Ja, je had hem helemaal goed.
1: Kijk me gaan. Kijk
0: gebeurt
1: me
0: ook
1: gaan.
0: Niet altijd.
1: Nee, vorige week niet bijvoorbeeld. Deze week wel weer.
0: Precies.
1: Puntje voor mij.
0: Puntje voor jou. Nummer van de week.
1: Ja, markeert wel weer ook het einde van de show. Helaas. Jammer maar helaas.
0: Getsy.
1: Maar niet erg, want volgende week zijn we gewoon weer terug.
0: Volgende week zijn we inderdaad gewoon weer terug om 8 uur stipt.
1: Nou, niet stipt.
0: Niet?
1: Iets over 8 meestal.
0: Oh, iets over 8. We zijn al wat laat, hè?
1: Ja, maar dat is niet onze schuld.
0: Nee, dat komt door de reclame en door het nieuws en
1: ja,
0: zo.
1: Ja, zeker. Dat wil ik wel benoemen.
0: Volgende
1: week... ik ben vaak laat, maar ja. Dit is niet onze schuld.
0: Nee, dit is niet onze schuld.
1: Maar goed, volgende week dus gewoon weer terug. Heb je dan al wat leuks?
0: Ik heb geen idee nog eigenlijk. Nee. Dat moet nog even verzinnen.
1: Ja, ik heb wel wat leuks. Ik moet nog even kijken.
0: Oké.
1: Ik heb heel veel leuks, maar ik moet even uitzoeken wat ik jullie gun, toch, Thijs?

0: En als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou?
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulp Maatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 10 uur.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanmiddag en vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden ook aan te hebben gevallen. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare aan natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman. Die heeft toegegeven takjes en blaadjes in de brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smarte geld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carrolls advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet. 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft vanavond nog lang zonnig en ook warm, met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden en morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
2: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
7: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
4: Dit is Bo.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

is van die briljante LP, All Things Must Pass. En dat briljante, ja, dat vind ik er echt van. George Harrison is dat. En het nummer What Is Life. En daarmee begonnen we vandaag Flashback Radio.

hoort het weer van de dames uit Vlaanderen. Dit is weer Flashback Radio op deze zondagmiddag of dinsdagavond als u luistert naar de herhaling. Mijn naam is Piet van der Voren en we draaien muziek uit de jaren 60, 70, 80 en soms wat recenter. En we hebben straks een hele mooie 3-in-1. En dat is namelijk van Bonnie Tyler in verband met het onverwachte overlijden van Bonnie Tyler deze week. Maar daar hoort u straks meer over. En verder hebben we ook nog nieuwtjes uit de krant van 50 jaar geleden. En dat alles bij elkaar, dat is Flashback Radio.

0: Jawel, dat is die ene van Abba. Nee, niet die blonde. Die andere, Frida. En zo heet hij, I know there's something going on. En dat komt van de LP met precies dezelfde naam.
1: Dit is Flashback Radio, met Piet van der Voren.
0: Nou, dan weet u weer waar u naar luistert hier op onze lokale omroep Bo. En u kunt ons beluisteren elke zondagmiddag tussen 5 en 6 uur. En de herhaling die is dan op dinsdag tussen 10 en 11 uur 's avonds. Ook weer uiteraard op onze lokale omroep Bo. En hier is Genesis.

Radio. Genesis is dat. En dat komt van hun LP Duke. En het nummer heet Turn It On Again. En ik kan u vertellen dat ik had deze plaat al 4 weken klaarstaan om te draaien. En het kwam er maar elke keer niet van. Nou, dus nu toch Genesis en Turn It On Again. We hebben een berichtje uit de krant. En dat is de Leidse Courant van 30 juni 1976. Dus 50 jaar geleden. En dat gaat over tenniscomplex De Klinkenberg in Sassenheim. Want, wat schrijft de Leidse Courant? De nieuwe bollengebouwen van de Vromen BV. Die worden gebouwd aan de Rijksstraatweg in Sassenheim. Tegenover restaurant De Uiver zullen vanaf oktober tot en met april gebruikt worden als tennisbanen. De bloemenhallen van dit exportbedrijf kunnen 7 tennisbanen bevatten van officiële afmetingen. En op 15 oktober zal het tenniscomplex, dat de naam De Klinkenberg krijgt, worden geopend. Het is niet nieuw dat bollenboeren hun hallen of schuren tijdens de wintermaanden een andere bestemming geven. Veelal worden boten in deze schuren ondergebracht, maar sinds enige tijd gaat een aantal bollentelers ertoe over om sportactiviteiten in de hallen onder te brengen. En volgens de heer Heemskerk, een van de 3 directeuren van de Vromen, is het economisch niet meer verantwoord om een grote hal alleen tijdens de zomermaanden te gebruiken. De kosten zijn volgens hem dan veel te hoog en de ondernemer is verplicht naar andere mogelijkheden te zoeken om verlost te worden van de drukkende kostenlast. De vloer bestaat uit een dikke laag hoogovenslakken met daarover diverse lagen betuum. Dat weet de Leidse Courant te melden op 30 juni 1976. En dan wil ik nog eventjes over die vloeren ingaan. Want daar staat dat die bestaat uit een dikke laag hoogovenslakken. Nou, we weten allemaal wat die hoogovenslakken tegenwoordig hebben gedaan. Want die waren vreselijk, want die zijn moet ik zeggen, vreselijk milieuvervuilend. Maar in ieder geval, ze werden zonder problemen in 1976 nog gebruikt bij de bouw van tenniscomplex De Klinkenberg van de Vromen in Sassenheim. Overigens bestaat die hal niet meer. Die is enige tijd geleden afgebroken. En er is nu een nieuwe hal is er gevestigd. Of eigenlijk een heel terrein van de firma Wesseling eveneens uit Sassenheim. Nou, dan ben u weer helemaal op de hoogte. Dit was een nieuwtje uit de Leidse Courant van 30 juni 1976.

0: En dat zijn Gallagher en Lyle, die in de 70 jaren de nodige hits hebben gehad. En dit was er één van, namelijk het nummer I Wanna Stay With You. Wat we van hun draaiden hier op deze zondagmiddag. Of dinsdagavond, afhankelijk van wanneer u luistert natuurlijk. Eens even kijken, we gaan de knopje indrukken. Kijken wat er gebeurt.
1: Flashback Radio.
0: Dat is een jingle die we al eerder hebben gedraaid. Precies voor het begin van dit programma. Flashback Radio nogmaals. En mijn naam is Piet van der Voren. En we draaien leuke muziek uit de jaren 60, 70, 80 en soms wat recenter. Maar deze keer is het een hele oude. Hier is Gary Puckett en de Union Gap. En het nummer Lady Willpower.

En dat komt uit de 60e jaren. Gary Puckett en de Union Gap. En het nummer Lady Willpower. En volgens mij heeft deze groep eigenlijk maar twee hits gehad. Namelijk het nummer Young Girl. En deze dus Lady Willpower. Ik zei het er straks al. We hebben deze week in Flashback Radio een speciale 3-in-1. En dan moet ik eens even kijken. Ja, hier heb ik het. Ik moest eens even zoeken hoor, waar al mijn tekst was. Het is hier ook zoveel rommel in de studio op dit moment. Deze week werd bekend dat de zangeres Bonnie Tyler is overleden. En daarom draaien we een speciale 3-in-1 over haar. Bonnie had veel succes met power ballads, waarvan haar bekendste, It's a Heartache, Holding Out for Hero en haar allergrootste hit, Total Eclipse of the Heart zijn. Ze stond vooral bekend om haar schorre stemgeluid dat ontstond na een keeloperatie. En ze was 75 jaar. Ze is overleden in een ziekenhuis in Portugal en ze lag enige tijd in een kunstmatige coma na een spoedoperatie aan haar darmen. Maar uiteindelijk heeft ze niet meer kunnen herstellen van haar aandoening. We gaan drie nummers draaien in verband met de 3-in-1. Dus Bonnie Tyler. En hier is de allereerste. Hier is It's a Heartache. Drie in één.

En dat is een hele bijzondere 3-in-1 deze week in Flashback Radio. Bonnie Tyler is dat. En we draaiden 3 nummers van haar. Allereerst It's a Heartache. Daarna Holding Out for a Hero. Wat trouwens de soundtrack was van de film Footloose. En tot besluit haar allergrootste hit Total Eclipse of the Heart. En toen dit nummer bekend werd, of tenminste toen bekend werd dat Bonnie Tyler deze week was overleden, toen heeft mijn overbuurvrouw Marion, die heeft een berichtje op Facebook gezet en die zei dat het is het beste nummer wat ooit gemaakt is. En dat was dus Bonnie Tyler met Total Eclipse of the Heart als laatste in deze 3-in-1 van deze week.

Gucci Fame en Ellen Price. Dat is altijd de meeste hits in de 60e jaren. Behalve deze, want die komt uit de 70e jaren. En dat is op het CBS-label, het nummer Rosetta. U luistert nog steeds naar Flashback Radio. U weet, u kunt ons beluisteren elke zondag tussen 5 en 6 uur. Mijn andere programma hier op Bo, dat is tussen 6 en 7. Maar Flashback Radio op zondag tussen 5 en 6 uur. En de herhaling die is dan vervolgens op dinsdagavond tussen 10 en 11 uur. Piet van der Voren. Dat is mijn naam. En we gaan iets van eigen bodem draaien. Ook uit de 60e jaren weer. Hier is de formatie George Cash en ze hadden slechts één hit. Hier is het nummer Nightingale.

muziek uit de 60 jaren. Muziek van eigen bodem. George Cash, de Nederlandse formatie met het nummer Nightingale, wat we draaiden in deze Flashback Radio. We hebben trouwens weer een berichtje uit de krant. En dat is deze keer de plaatselijke krant De Lisser van 14 juli 1976. En die heeft het over een aantal ongevallen in Lisse. De krant die meldt het volgende. Diverse ongevallen zijn er de laatste dagen gebeurd in Lisse. Zo vond er onder andere een aanrijding plaats tussen een auto die vanaf de Grachtweg de Herenweg op wilde rijden en een die vanuit de richting Hillegom kwam. Materiële schade was het gevolg. Ter hoogte van de hoek Kanaalstraat-Herenweg stak een bejaarde vrouw de straat over en zij werd aangereden. En voor alle zekerheid werd ze naar een Leids ziekenhuis vervoerd. Ten slotte werd een bromfietser aangereden die rechtdoor reed op de Oranjelaan ter hoogte van de kruising met de Koningsstraat. Een automobilist die hem zeer waarschijnlijk niet heeft gezien sloeg de Koningsstraat in en de bromfietser belandde op straat. Dokter Van Weel constateerde schaafwonden en de ongelukkige werd naar huis vervoerd. En dat was een berichtje uit De Lisser van 14 juli 1976.

dat was precies de zomerrit van 1974. George McRae. En zijn allereerste en tevens grootste, denk ik dat ik wel mag zeggen. En dat nummer dat heet Rock Your Baby. Het is alweer tijd voor de allerlaatste plaat. En hebben we weer een leuke soulplaat uitgezocht. Hier zijn Gladys Knight en de Pips. En baby, don't change your mind. Als het mee zit tenminste. Dan moeten we wel op de goede knoppen drukken op deze zondagmiddag of dinsdagavond natuurlijk. Het staat op het moederlabel, Gladys Knight and the Pips. En baby, don't change your mind in deze Flashback Radio.

Gladys Knight en de Pips. En dat is dan weer Baby, Don't Change Your Mind. Volgende week dan ziet u ons weer, of dan hoort u ons weer, zo moet ik het zeggen. En dat is dus op zondagmiddag tussen 5 en 6. En de herhaling op dinsdagavond tussen 10 en 11 uur op onze lokale omroep Bo. En dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Flashback Radio. Mijn naam is Piet van der Voren en ik zou zeggen graag tot volgende week hier op Bo.

0: is Bo.
1: Reclame maken voor uw bedrijf op radio, tv en een nieuwswebsite. Dat kan bij Bo. Kijk op onze website bollestreekomroep.nl voor alle mogelijkheden.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollestreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
4: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
5: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
3: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
4: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
0: Met het nieuws van 11 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en De Scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij stemacteur en een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit, dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillige brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Perzische Golf. Eerder zei Trump nog een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders in het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden te hebben aangevallen. Tata Steel kan beginnen met de sanering van een terrein in Velsen-Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van de staalproductie. Op het terrein in Velsen-Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De Omgevingsdienst heeft het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. Het weer. Vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag met maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
8: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
11: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
12: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
11: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
17: Dit is Bo.
18: De omroep van de Bollestreek.
17: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 12 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden, dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. Tata Steel kan beginnen met de sanering van het terrein in Velsen Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van staalproductie. Op het terrein in Velsen Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De Omgevingsdienst heeft nu het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smarte geld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carrolls advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010, toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. De komende dag opnieuw een warme dag met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf, ga je naar Bader.
6: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
0: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokkadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
14: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en info.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl. Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 1 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de Scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. De Amerikaanse tolheffing in de straat van Hormuz, die de afgelopen avond in zou gaan, komt er toch niet. President Trump heeft het plan ingetrokken. Hij kondigde de heffing zelf aan, maar is na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten van gedachten veranderd. In plaats van tol heeft Trump handelsovereenkomsten aangekondigd met meerdere landen in de Perzische Golf. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rakend strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010, toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
1: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is overleden aan een hartstilstand. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. De acteur brak in 2004 door in de film Simon. Zijn rol werd beloond met een gouden kalf voor beste acteur. Daarna was hij te zien in films en series als Nieuwzeer, Flikken Maastricht en Samen. Kees Geel was 61 jaar. Een door staalslakken vervuild terrein in Velsen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velsen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebied stil dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan.